0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Er komen extra controles rond het naaktstrand van Bredene aan de kust. De politie stelde dit jaar al 46 processen verbaal op voor onder meer openbare zedenschennis en seksuele handelingen op en rond het strand. Dat aantal ligt merkelijk hoger dan andere jaren. De politie is het beu en gaat op alle mogelijke tijdstippen onaangekondigde controles doen. Een vrachtwagen en een goederentrein zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in het Antwerpse havengebied. Als bij wonder raakte niemand gewond en de brandweer concludeerde dat er ook geen gevaar is voor chemische lekken. De hinder bleef beperkt tot het goederenspoor. De FOD-economie kreeg de voorbije maand meer dan 160 klachten. Een drievoud van wat gebruikelijk is over valse webshops specifiek voor de verkoop van airco's. Onder invloed van de hete golf bouwen oplichters valse sites met toestellen en installaties tegen aanlokkelijke prijzen. De airco's worden na betaling nooit geleverd. Wie fraude vermoedt, kan dit melden op Consumer Connect, een platform van de FOD. Er zijn 5 keer meer middelen nodig om de ebola-epidemie in Oost-Congo nog klein te krijgen. Anders zijn de gevolgen niet te overzien. Dat zegt de ebola-coördinator van de Verenigde Naties in het land. Er is hoge nood aan meer hulpgoederen, beschermingsmateriaal en medisch personeel. De voorbije 2 weken is het dodental haast verdubbeld naar bijna 1500. In buurland Oeganda zou de epidemie voorbij zijn. En de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999 komt eraan. Die zal te zien zijn op woensdag 12 augustus in de vroege avond. Kort voor de zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedenken. Het hoogtepunt komt om 20:13. Opgepast, je mag enkel naar het spektakel kijken met een speciale eclipsbril, anders riskeer je blijvende oogschade. Een zonsverduistering van dezelfde omvang is er daarna pas weer in 2081. Veel zon vandaag en af en toe wat stapelwolkjes. 23 graden aan zee en in de rest van het land maximaal van 27 tot 30 graden. In het uiterste zuidoosten is er later op de dag kans op een onweersbui.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
1: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
0: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
1: Bike Parts, we make you ride.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatief en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Er komen extra controles rond het naaktstrand van Bredene aan de kust. De politie stelde dit jaar al 46 processen verbaal op voor onder meer openbare zedenschennis en seksuele handelingen op en rond het strand. Dat aantal ligt merkelijk hoger dan andere jaren. De politie is het beu en gaat op alle mogelijke tijdstippen onaangekondigde controles doen. Een vrachtwagen en een goederentrein zijn gisterenavond met elkaar in botsing gekomen in het Antwerpse havengebied. Als bij wonder raakte niemand gewond en de brandweer concludeerde dat er ook geen gevaar is voor chemische lekken. De hinder bleef beperkt tot het goederenspoor. De FOD-economie kreeg de voorbije maand meer dan 160 klachten. Een drievoud van wat gebruikelijk is over valse webshops specifiek voor de verkoop van airco's. Onder invloed van de hete golf bouwen oplichters valse sites met toestellen en installaties tegen aanlokkelijke prijzen. De airco's worden na betaling nooit geleverd. Wie fraude vermoedt, kan dit melden op Consumer Connect, een platform van de FOD. Er zijn 5 keer meer middelen nodig om de ebola-epidemie in Oost-Congo nog klein te krijgen. Anders zijn de gevolgen niet te overzien. Dat zegt de ebola-coördinator van de Verenigde Naties in het land. Er is hoge nood aan meer hulpgoederen, beschermingsmateriaal en medisch personeel. De voorbije 2 weken is het dodental haast verdubbeld naar bijna 1500. In buurland Oeganda zou de epidemie voorbij zijn. En de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999 komt eraan. Die zal te zien zijn op woensdag 12 augustus in de vroege avond. Kort voor de zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het hoogtepunt komt om 20:13. Opgepast, je mag enkel naar het spektakel kijken met een speciale eclipsbril, anders riskeer je blijvende oogschade. Een zonsverduistering van dezelfde omvang is er daarna pas weer in 2081. Veel zon vandaag en af en toe wat stapelwolkjes. 23 graden aan zee en in de rest van het land maximaal van 27 tot 30 graden. In het uiterste zuidoosten is er later op de dag kans op een onweersbui.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

dat is al een tijdje geleden, hè? Het verhaal van Samson en Delilah. En die hit, die dateert uit 1972 van Middle of the Road. En het is meteen onze eerste plaat hier op donderdag 30 juli. Dat zijn we al. Die maand juli, die is al verdwenen. Maar er is al maand augustus die eraan komt. Dat is ook nog goed nieuws. Als je nog vakantie te goed hebt, toch wel, denk ik, hè. Hele goedemorgen, van harte welkom in de ochtendshow. Ik heb nog wat platen mee, wat heet zijn classics. Die

jaren 90. Case Choice met Not an Addict. Toen nog Sarah Bettis, ondertussen Sam Bettis geworden. En Sam heeft nu een nieuwe versie van deze Not an Addict op de markt gebracht. Een hele mooie, gevoelige, volledig uitgeklede versie. Super akoestisch, fantastisch nummer. Dit is Jan Leijers en straks is het de beurt aan Elton John.

Hier is de RBS Ochtendshow. RBS, your feel-good station. Blue.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioene, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Animations featuring Bailey Zoek met Uninvited. Hopelijk heb je kunnen slapen vannacht, niet te warm gehad en ben je weer fris man om de donderdag te beginnen. En vandaag gaat het ook een warme zomerse dag worden. Niet zo warm dan gisteren, maar toch nog altijd een flink stuk in de 20 graden. De zon gaat er volle bak zijn, de wind gaat een beetje vaaien, dat zal misschien wel een beetje deugd doen. Maar voor de rest is het hoofd koelhouden de boodschap, denk ik. Hier is Wilson Phillips.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies.

0: Hey mevrouw, wat doe je nou?
1: Ze waren met vier om deze song te maken. Christian D, Chirac, Brisa en Asjefar met Amsterdam. Je hebt nog een paar platen te goed tegen het nieuws van 8 uur. Zoals Mouse versus Hot and Juicy. Maar eerst Nina. Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Er komen extra controles rond het naaktstrand van Bredene aan de kust. De politie stelde dit jaar al 46 processen verbaal op voor onder meer openbare zedenschennis en seksuele handelingen op en rond het strand. Dat aantal ligt merkelijk hoger dan andere jaren. De politie is het beu en gaat op alle mogelijke tijdstippen onaangekondigde controles doen. Een vrachtwagen en een goederentrein zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in het Antwerpse havengebied. Als bij wonder raakte niemand gewond en de brandweer concludeerde dat er ook geen gevaar is voor chemische lekken. De hinder bleef beperkt tot het goederenspoor. De FOD-economie kreeg de voorbije maand meer dan 160 klachten. Een drievoud van wat gebruikelijk is over valse webshops specifiek voor de verkoop van airco's. Onder invloed van de hete golf bouwen oplichters valse sites met toestellen en installaties tegen aanlokkelijke prijzen. De airco's worden na betaling nooit geleverd. Wie fraude vermoedt, kan dit melden op Consumer Connect, een platform van de FOD. Er zijn 5 keer meer middelen nodig om de ebola-epidemie in Oost-Congo nog klein te krijgen. Anders zijn de gevolgen niet te overzien. Dat zegt de ebola-coördinator van de Verenigde Naties in het land. Er is hoge nood aan meer hulpgoederen, beschermingsmateriaal en medisch personeel. De voorbije 2 weken is het dodental haast verdubbeld naar bijna 1500. In buurland Oeganda zou de epidemie voorbij zijn. En de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999 komt eraan. Die zal te zien zijn op woensdag 12 augustus in de vroege avond. Kort voor de zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het hoogtepunt komt om 20:13. Opgepast, je mag enkel naar het spektakel kijken met een speciale eclipsbril, anders riskeer je blijvende oogschade. Een zonsverduistering van dezelfde omvang is er daarna pas weer in 2081. Veel zon vandaag en af en toe wat stapelwolkjes. 23 graden aan zee en in de rest van het land maximaal van 27 tot 30 graden. In het uiterste zuidoosten is er later op de dag kans op een onweersbui.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

afdeling onversluitbare plaatjes vind je deze Steelers Wheel zeker een last terug. Stuck in the middle with you. Hele goeiemorgen. Donderdag 30 juli zijn we iets na 8 uur. Van harte welkom in de ochtendshow. Hier is Paul McCartney.

ben je ook al klaar om nog wat festivals mee te pikken? Wel, morgen starten de Lokerse Feesten en de Vonne Feesten. In één woord, de Lokerse Feestweek wordt morgen gestart. En misschien is dat wel iets waar jij naar uitkijkt. Je hoorde Kim K. Nu is het de beurt aan Boef. En daarna Timbaland featuring Justin Timberlake.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenterlds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Weer een schot in de roos van Alex Warren met Fever Dream. En dit is het zonnetje in huis. Icona Pop is dit uit 2013. I love it.

stevige meezinger Icona Pop met I Love It. 30 juli zijn we vandaag en er is weer opnieuw een monument jarig. Geboren op 30 juli 1958. 68 kaarsen mag ze uitblazen.

was 19 jaar toen ze doorbrak met deze Wuthering Heights. Een nummer dat meteen liet horen hoe anders ze was. Kate Bush, vandaag jarig, 68 jaar. Straks onze radioklassieker, dat is ook eentje dat kan tellen. Iggy Pop, Last for Life. En als er een man is die dat kan zeggen en mag zeggen, dan is hij het wel, denk ik. Hè? Hier is Marianne Faithfull, Ballad of Lucy Jordan.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website. Maar

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rookrand. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse in beweging is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag om 10 uur en 5:05. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10:50. En Sterrenwensenochtend is er om 11:55. Clips à la carte zomer zijn er om 11:55. En Albert, dat is een film, is er om 10:55. Om 1 uur kan u kijken naar Yesterday met Johan Persijn. En Berlin 63 is er om 11:55. Dan is er ook Tijl Uilenspiegel, deze namiddag om 11:55. En Later licht zijn, dat is een film, daar kan je van genieten om 11:55. Sterrenmensenavond zijn er om 17:45 en De dingen des levens met aflevering 14.287. Dat is er om 17:50. Mooi en medogeloos met aflevering 9.496 is er om 18:55. Kroatië is er vanavond om 18:55 en Groenland is er vanavond ook nog om 19:45.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

eerste plaat uit de zomer van 1995 hoorde je No Mercy, Where Do You Go? En waar ik naartoe ga, ja, dat is naar huis en plaats maken voor de collega's. Die komen er nog allemaal aan met fantastische muziek en er is ook nog regionaal en nationaal nieuws. Zo gaat dat hier bij RBS. Maak er nog een onvergetelijke donderdag van. Probeer je een beetje in de schaduw te houden. En tot morgen. Hier is nog Estelle featuring Kanye West.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: De politie heeft het lichaam van een 47-jarige vrouw uit Erpenmeren teruggevonden. De vrouw verliet maandag haar woning en keerde niet meer terug. Toen ze dinsdag niet op haar werk verscheen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Haar wagen werd later aangetroffen aan het gemeentelijk domein Steenberg, waar de voorbije dagen intensief werd gezocht met onder meer drones en een politiehelikopter. Woensdag namiddag dan werd de vrouw niet ver van haar woning dood teruggevonden. Over de doodsoorzaak geeft de politie voorlopig geen verdere informatie. Ook tijdens de derde hittegolf draait het gemeentelijk openluchtzwembad in Hamme op volle toeren. Op dagen boven de 35 graden kwamen al meer dan 1400 bezoekers langs, waardoor de toegang soms tijdelijk werd afgesloten. Naast de gewone openingsuren zet het zwembad ook in op een gevarieerd aanbod. Zo zijn er vroege zwemuurtjes, een prikkelarm zwemmoment, aquafitness en een aangepast zwemuur voor G-sporters. In augustus dan sluiten twee Hawaiian parties voor kinderen en jongeren de zomer dan feestelijk af. Dynamic Symphonic Band uit Dendermonde heeft sterk gepresteerd op het wereldmuziekconcours in het Nederlandse Kerkrade, ook wel de Olympische Spelen voor blaasorkesten genoemd. Na 13 jaar nam het orkest opnieuw deel, dit keer een afdeling hoger. De jury beloonde het optreden met 87,13%, goed voor een 12e plaats. Bij Dynamic overheerst vooral de trots op de prestatie en de muzikale groei van het orkest. De blik gaat intussen al vooruit naar oktober volgend jaar, wanneer Dynamic in CC de Beker of in Leibeke een groots opgezette musical zal brengen. Het polderbestuur Land van de Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Volgens het bestuur zijn de populieren verouderd en kunnen ze een veiligheidsrisico vormen door rotte of afbrekende takken. Buurtbewoners verzetten zich tegen de plannen en zijn een petitie gestart. Zij vrezen dat het karakteristieke dorpsbeeld verdwijnt en vragen eerst een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid van de bomen. Het polderbestuur benadrukt dat heraanplanten het bekende polderlandschap op termijn moet behouden. De gemeente Sint-Gilles-Waas behandelt intussen de kapvergunningsaanvraag en neemt voorlopig nog geen beslissing. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuwsaanbod voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

tentoonstelling Unieke Mensen bekijken in het gemeentehuis. Iedereen is uniek, maar de ene heeft al wat meer unieke kenmerken dan iemand anders. Daarom zijn ze op zoek naar jou. Ben je superklein en loop je overal onderdoor, of kan je net overal aan in de winkel? Ben je geboren met drie vingers of heb je een teentje te veel? Misschien behaalde jij wel die medaille op de wereldspelen, of heb je een hond die een uniek kunstje kan? Dan is de kans groot dat jouw foto te zien zal zijn op deze fototentoonstelling. Wil jij zo'n foto laten maken? Dan kan je mailen naar fotomantiek@gmail.com. Je krijgt dan drie digitale foto's als dank. Deze fototentoonstelling gaat door van woensdag 1 juli tot zondag 30 augustus in het gemeentehuis van Loekristi.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Vlaams minister van Welzijn Gené wil niet weten van hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Ze reageert op de vraag van de sector om extra investeringen, bijvoorbeeld in airco, te kunnen doorrekenen aan de bewoners. Volgens Gené is dat geen optie. De minister wil wel bekijken hoe de overheid kan helpen om de gebouwen beter te beschermen tegen hitte. De dagprijs in een rusthuis ligt momenteel rond de 74 euro. Al maar minder poetshulpen werken via dienstenchecks. Het waren er vorig jaar bijna 145.000, of zowat 3.000 minder dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen. Dienstenchecks werden hier vorig jaar 1 euro duurder en ze zijn ook niet meer fiscaal aftrekbaar. Een tweede verklaring is dat meer mensen van thuis uitwerken en daardoor makkelijker zelf huishoudelijk taken kunnen uitvoeren. Bij een Russische aanval op een dorp in het centrum van Oekraïne zijn 6 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Een raket sloeg in op een gezinswoning. En een grootschalige drone-aanval op de hoofdstad Kiev eiste zeker 1 mensenleven. Bewoners moesten schuilen in een metrostation. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht opnieuw doelen in Iran bestookt. De aanvallen volgen op de Iraanse aanvallen van gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had de Amerikaanse president Trump al gewaarschuwd voor een harde vergelding. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden ontstaan. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, is al 125 hectare natuurgebied afgebrand. Er zijn voorlopig geen gewonden en raakten ook nog geen huizen beschadigd. In het zuiden van het land zijn opnieuw honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Ook in Griekenland blijven natuurbranden voor problemen zorgen. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren. De bluswerken verlopen bijzonder moeizaam door de hitte en de harde wind. We beginnen deze donderdag zonnig. Later neemt de kans op een onweersbui toe bij maxima tot 32 graden. Morgen krijgen we ook veel zon. Ook dan is er wel kans op enkele buien. We halen dan een graad of 29.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets

0: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 21-1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Het is 11 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: De politie heeft het lichaam van een 47-jarige vrouw uit Erpenmeren teruggevonden. De vrouw verliet maandag haar woning en keerde niet meer terug. Toen ze dinsdag niet op haar werk verscheen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Haar wagen werd later aangetroffen aan het gemeentelijk domein Steenberg, waar de voorbije dagen intensief werd gezocht met onder meer drones en een politiehelikopter. Woensdagnamiddag dan werd de vrouw niet ver van haar woning dood teruggevonden. Over de doodsoorzaak geeft de politie voorlopig geen verdere informatie. Ook tijdens de derde hittegolf draait het gemeentelijk openluchtzwembad in Hamme op volle toeren. Op dagen boven de 35 graden kwamen al meer dan 1400 bezoekers langs, waardoor de toegang soms tijdelijk werd afgesloten. Naast de gewone openingsuren zet het zwembad ook in op een gevarieerd aanbod. Zo zijn er vroege zwemuurtjes, een prikkelarm zwemmoment, aquafitness en een aangepast zwemuur voor G-sporters. In augustus dan sluiten twee Hawaiian parties voor kinderen en jongeren de zomer dan feestelijk af. Dynamic Symphonic Band uit Dendermonde heeft sterk gepresteerd op het wereldmuziekconcours in het Nederlandse Kerkrade, ook wel de Olympische Spelen voor blaasorkesten genoemd. Na 13 jaar nam het orkest opnieuw deel, dit keer een afdeling hoger. De jury beloonde het optreden met 87,13%, goed voor een 12e plaats. Bij Dynamic overheerst vooral de trots op de prestatie en de muzikale groei van het orkest. De blik gaat intussen al vooruit naar oktober volgend jaar, wanneer Dynamic in CC de Beker of in Leibeke een groots opgezette musical zal brengen. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klingen kappen en vervangen door jonge bomen. Volgens het bestuur zijn de populieren verouderd en kunnen ze een veiligheidsrisico vormen door rotte of afbrekende takken. Buurtbewoners verzetten zich tegen de plannen en zijn een petitie gestart. Zij vrezen dat het karakteristieke dorpsbeeld verdwijnt en vragen eerst een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid van de bomen. Het polderbestuur benadrukt dat heraanplant het bekende polderlandschap op termijn moet behouden. De gemeente Sint-Gilles-Waas behandelt intussen de kapvergunningsaanvraag en neemt voorlopig nog geen beslissing. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuwsaanbod voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws. In het metrostation Beurs in Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een gewelddadig incident. Een van hen is er erg aan toe. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is ook onduidelijk of er al verdachten gearresteerd zijn. Het metrostation Beurs blijft de hele dag dicht en het tramverkeer op lijnen 4 en 10 tussen Le Monnier en het Noordstation werden even stilgelegd. Een huis in het centrum kost je al snel veel meer dan een gelijkaardige woning even verderop. Het prijsverschil kan oplopen tot 128.000 euro. Dat blijkt uit een analyse in het laatste nieuws. Je hoeft daarvoor niet 20 kilometer verder te verhuizen, want ook tussen naburige wijken zijn de verschillen groot. Vooral in Gent lopen de woningprijzen sterk uiteen. Het aantal buschauffeurs in ons land is voor het derde opeenvolgende jaar gestegen. Er is nog altijd een tekort, maar dat is fel verminderd in vergelijking met 2 jaar geleden. Toen werden nog 900 buschauffeurs gezocht, nu nog maar 300. Het tekort raakt geleidelijk weggewerkt door onder meer het succes van de flexijobs en de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het dodental na de zware Russische raketaanvallen in Oekraïne is opgelopen tot 13. Nog eens 30 mensen raakten gewond. Het Russische leger bestookte onder meer de hoofdstad Kiev en de stad Lviv. Volgens Oekraïne vuurde het tientallen raketten en honderden drones af. Ook dook even een projectiel op in het Poolse luchtruim. Volgens Oekraïne een Russische kruisraket. Later verdween die weer van de radar. Bij de bosbranden in Griekenland zijn de voorbije 24 uur al zeker 3 brandweermannen om het leven gekomen. In verschillende dorpen op het eiland Kreta moesten al 8000 mensen hun huis verlaten door het naderende vuur. Het brandt ook op Paros en Lesbos. De ongunstige weersomstandigheden bemoeilijken de bluswerken. Door de felle wind kunnen geen blusvliegtuigen opstijgen. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het westen kunnen wat meer wolken voorkomen. Later neemt de bewolking overal toe en in het zuidoosten van het land kan het onweren. Aan zee stijgt de temperatuur tot 23 graden, in het binnenland tot 32. Morgen halen we een graad of 29 en kunnen er enkele buien vallen.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Luister, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

zouden hem kunnen omschrijven als een ruige biker met een hart van goud. Maar ook op RBS geeft hij vol gas en laat hij al eens een motor muzikaal brullen. Gerry is je companion op zaterdagochtend vanaf 8 uur in de Bende van Bakeland.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
0: RBS Regionaal Nieuws.
5: De politie heeft het lichaam van een 47-jarige vrouw uit Erpenmeren teruggevonden. De vrouw verliet maandag haar woning en keerde niet meer terug. Toen ze dinsdag niet op haar werk verscheen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Haar wagen werd later aangetroffen aan het gemeentelijk domein Steenberg, waar de voorbije dagen intensief werd gezocht met onder meer drones en een politiehelikopter. Woensdagnamiddag dan werd de vrouw niet ver van haar woning dood teruggevonden. Over de doodsoorzaak geeft de politie voorlopig geen verdere informatie. Ook tijdens de derde hittegolf draait het gemeentelijk openluchtzwembad in Hamme op volle toeren. Op dagen boven de 35 graden kwamen al meer dan 1400 bezoekers langs, waardoor de toegang soms tijdelijk werd afgesloten. Naast de gewone openingsuren zet het zwembad ook in op een gevarieerd aanbod. Zo zijn er vroege zwemuurtjes, een prikkelarm zwemmoment, aquafitness en een aangepast zwemuur voor G-sporters. In augustus dan sluiten twee Hawaiian parties voor kinderen en jongeren de zomer dan feestelijk af. Dynamic Symphonic Band uit Dendermonde heeft sterk gepresteerd op het wereldmuziekconcours in het Nederlandse Kerkrade, ook wel de Olympische Spelen voor blaasorkesten genoemd. Na 13 jaar nam het orkest opnieuw deel, dit keer een afdeling hoger. De jury beloonde het optreden met 87,13%, goed voor een 12e plaats. Bij Dynamic overheerst vooral de trots op de prestatie en de muzikale groei van het orkest. De blik gaat intussen al vooruit naar oktober volgend jaar, wanneer Dynamic in CC de Beker of in Leibeke een groots opgezette musical zal brengen. Het polderbestuur Land van de Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klingen kappen en vervangen door jonge bomen. Volgens het bestuur zijn de populieren verouderd en kunnen ze een veiligheidsrisico vormen door rotte of afbrekende takken. Buurtbewoners verzetten zich tegen de plannen en zijn een petitie gestart. Zij vrezen dat het karakteristieke dorpsbeeld verdwijnt en vragen eerst een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid van de bomen. Het polderbestuur benadrukt dat heraanplanten het bekende polderlandschap op termijn moet behouden. De gemeente Sint-Gilles-Waas behandelt intussen de kapvergunningsaanvraag en neemt voorlopig nog geen beslissing. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuwsaanbod voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

was muziek van Narada op uw RBS Radio Divine Emotions. En dat is meteen het startschot van 2 uur met de hits en de classics op uw radio. Met nu Men Without Hats, The Safety Dance. Wat hebben we nog op de playlist staan? Straks Laura Pausini met Strani Amori en Jennifer Lopez komt eraan met Waiting For Tonight.

Waiting for Tonight, dat was een nummer uiteraard van Jennifer Lopez. Deze namiddag vele vrouwelijke artiesten op de playlist. Zo komt er straks Natalia aan met You've Got a Friend. Maar ook deze Nadia. Et c'est parti!

0: prijsvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: Hou je van klassiek?
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale

Praise Cats en Andrea Love met Shined On Me. Daarvoor nog recent werk van Taylor Swift, Open Light. Terug naar Vlaanderen met deze klassieker van Wontonton, I Lie.

nummer dat de tand destijds heeft doorstaan. Van Tonton met I Lie and I Cheat. Isabelle A. nog eens met deze 17.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Vandaag veel werk van eigen bodem, om het zo nog maar eens te zeggen. De Radios met SOS Toon Angel. En daarvoor was er die single van Udo, Als de wereld morgen eindigt. Dan hebben we hopelijk nog altijd muziek, waaronder deze van Texas Summer Sun. En zo gaan we naar het nieuws en het weerbericht van 2 uur toe.

0: Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In het metrostation Beurs in Brussel zijn 2 mensen gewond geraakt bij een gewelddadig incident. Een van hen is er erg aan toe. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is ook onduidelijk of er al verdachten gearresteerd zijn. Het metrostation Beurs blijft de hele dag dicht en het tramverkeer op lijnen 4 en 10 tussen Le Monnier en het Noordstation werden even stilgelegd. Een huis in het centrum kost je al snel veel meer dan een gelijkaardige woning even verderop. Het prijsverschil kan oplopen tot 128.000 euro. Dat blijkt uit een analyse in het laatste nieuws. Je hoeft daarvoor niet 20 kilometer verder te verhuizen, want ook tussen naburige wijken zijn de verschillen groot. Vooral in Gent lopen de woningprijzen sterk uiteen. Het aantal buschauffeurs in ons land is voor het 3e opeenvolgende jaar gestegen. Er is nog altijd een tekort, maar dat is fel verminderd in vergelijking met 2 jaar geleden. Toen werden nog 900 buschauffeurs gezocht, nu nog maar 300. Het tekort raakt geleidelijk weggewerkt door onder meer het succes van de flexijobs en de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het dodental na de zware Russische raketaanvallen in Oekraïne is opgelopen tot 13. Nog eens 30 mensen raakten gewond. Het Russische leger bestookte onder meer de hoofdstad Kiev en de stad Lviv. Volgens Oekraïne vuurde het tientallen raketten en honderden drones af. Ook dook even een projectiel op in het Poolse luchtruim. Volgens Oekraïne een Russische kruisraket. Later verdween die weer van de radar. Bij de bosbranden in Griekenland zijn de voorbije 24 uur al zeker 3 brandweermannen om het leven gekomen. In verschillende dorpen op het eiland Kreta moesten al 8000 mensen hun huis verlaten door het naderende vuur. Het brandt ook op Paros en Lesbos. De ongunstige weersomstandigheden bemoeilijken de bluswerken. Door de felle wind kunnen geen blusvliegtuigen opstijgen. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het westen kunnen wat meer wolken voorkomen. Later neemt de bewolking overal toe en in het zuidoosten van het land kan het onweren. Aan zee stijgt de temperatuur tot 23 graden, in het binnenland tot 32. Morgen halen we een graad of 29 en kunnen er enkele buien vallen.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Wat zijn de voordelen bij Wassomatic?
9: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
8: Is goed. Wassomatic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wassomatic.
9: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Tja, deze dagen is dat dan een echte ramp natuurlijk, met een bad connection, geen internet en dergelijke meer, dus ramp, oh ramp. Dat was nog een single van Yazoo uit 1982. We blijven in dezelfde hitperiode met deze hitsingle van Greg Kinband, dat is Jeopardy. Straks nog Shaggy met Oh Carolina.

speciaal stemgeluid heeft die man toch, hè? Shaggy was dat met Oh Carolina. En ook op deze donderdag tijd voor een drieling op uw radio. Drie platen na elkaar. Sam Smith, die sluit straks het rijtje met Writings on the Wall. Daarvoor zit Kate Perry met I Kissed a

0: Pas vrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

het blijft wel een ganse dag in je oren hangen. Die oorworm van Gwen Stefani en Akon. Dat was de Sweet Escape. En daarvoor muziek van Sienna Spiro, Material Lover. Nu tijd voor Run DMC en Aerosmith, Walk This Way.

Aerosmith en het rapgedeelte van Run DMC. Een mooie combinatie en dat resulteerde in dit werk Walk This Way. Tijd nog eens voor onze heren van Clouseau. Heb ik ooit gezegd...

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

En dat waren Olivia en Benner op RBS Radio. En daarmee sluit ik mijn programma stilletjes aan af. Ik heb nog wel wat muziek op de playlist staan. Uiteraard René Vroeger, Crazy Way About You. Daarvoor heb ik een plaatje van Viltura ingepland. Mooi, het leven is mooi. En Spinners met Cupid. Maar eerst deze van Hathaway. Dat is live. Straks om 4 uur is Christophe en Jonk op de radio. Ik ben er graag morgen terug tussen 1 en 3.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram.

0: 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: RBS Nieuws. De Nederlandse voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, moet 14 jaar naar de gevangenis. Dat is beslist op het grote Costa-proces in Tongeren. Spilfiguur Leidekkers moet ook een boete van €400.000 betalen. Hij houdt zich wellicht schuil in Sierra Leone. Enkele andere kopstukken kregen een lichtere straf dan het parket had gevraagd. Volgens de rechter komt dat omdat de procedures lang aangesleept hebben. In totaal stonden ruim 50 mensen terecht voor de invoer van meer dan 25 ton cocaïne uit Costa Rica via de haven van Antwerpen. De veroordeelden kunnen wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. Sinds het begin van de oorlog in Iran zijn al zo'n 200.000 Vlamingen veranderd van energieleverancier. Dat is het hoogste aantal sinds 2022. Toen zorgde vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor een golf van overstappen. De meeste mensen ruilden een variabel contract in voor een vast. Vooral de grote spelers verloren veel klanten. Engie, Luminus en Eneco zagen er tienduizenden vertrekken. Bij de natuurbrand in het Franse Dijon in het oosten van het land zijn twee brandweermannen lichtgewond geraakt. Het vuur heeft zich verspreid tot 140 hectare. Meer dan de helft daarvan is in vlammen opgegaan. De brand is wel onder controle en woningen konden gevrijwaard blijven. In het departement Gironde in het zuiden blijft de situatie intussen verbeteren. Zo'n 84.000 mensen kunnen vandaag terug naar huis. Pakistan wil opnieuw als bemiddelaar optreden in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pakistan wil weer werken aan een staakt het vuren. De aanvallen gaan intussen wel gewoon door. Jordanië onderschepte zeker 5 Iraanse raketten. En in Iran zelf kwamen 3 mensen om het leven bij de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht. Zangeres Isabella A. heeft borstkanker. Dat heeft haar management bekendgemaakt. De zangeres grapt al haar optredens en trekt zich ook terug uit Zomerhit van de VRT. Isabella A. zal de nodige tijd nemen voor haar behandeling en herstel. Ze is 51. Het is wisselend bewolkt en vooral in het oosten van het land kan het onweren. De temperatuur schommelt tussen 24 graden aan de kust en 32 in het binnenland. Ook morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft dan overwegend droog bij een graad of 30.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De Nederlandse voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, moet 14 jaar naar de gevangenis. Dat is beslist op het grote Costa-proces in Tongeren. Spilfiguur Leidekkers.

0: Dekkers moet ook een boete van 400.000 euro betalen. Hij houdt zich wellicht schuil in Sierra Leone. Enkele andere kopstukken kregen een lichtere straf dan het parket had gevraagd. Volgens de rechter komt dat omdat de procedures lang aangesleept hebben. In totaal stonden ruim 50 mensen terecht voor de invoer van meer dan 25 ton cocaïne uit Costa Rica via de haven van Antwerpen. De veroordeelden kunnen wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. Sinds het begin van de oorlog in Iran zijn al zo'n 200.000 Vlamingen veranderd van energieleverancier. Dat is het hoogste aantal sinds 2022. Toen zorgde vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor een golf van overstappen. De meeste mensen ruilden een variabel contract in voor een vast. Vooral de grote spelers verloren veel klanten. Engie, Luminus en Eneco zagen er tienduizenden vertrekken. Bij de natuurbrand in het Franse Dijon in het oosten van het land zijn twee brandweermannen lichtgewond geraakt. Het vuur heeft zich verspreid tot 140 hectare. Meer dan de helft daarvan is in vlammen opgegaan. De brand is wel onder controle en woningen konden gevrijwaard blijven. In het departement Gironde in het zuiden blijft de situatie intussen verbeteren. Zo'n 84.000 mensen kunnen vandaag terug naar huis. Pakistan wil opnieuw als bemiddelaar optreden in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pakistan wil weer werken aan een staakt het vuren. De aanvallen gaan intussen wel gewoon door. Jordanië onderschepte zeker 5 Iraanse raketten. En in Iran zelf kwamen 3 mensen om het leven bij de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht. Zangeres Isabella A. heeft borstkanker. Dat heeft haar management bekendgemaakt. De zangeres grapt al haar optredens en trekt zich ook terug uit Zomerhit van de VRT. Isabella A. zal de nodige tijd nemen voor haar behandeling en herstel. Ze is 51. Het is wisselend bewolkt en vooral in het oosten van het land kan het onweren. De temperatuur schommelt tussen 24 graden aan de kust en 32 in het binnenland. Ook morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft dan overwegend droog bij een graad of 30.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Je moet over alles muziek kunnen maken, zoals ook over Raspberry Beret, zo'n eentje dat tweedehands gekocht geweest is in de tijd. 1985 was het zover voor Prince op deze donderdag, de 30ste juli. Welkom hier in de Avondspit.
1: Christophe Hennejong.
0: Ik mag de komende 2 uur niet op met

is gemakkelijk zeg. All I Have to Do is Dream uit 1963. Roy Orbison was dit nog eens bij RBS Radio. Zometeen G-Eazy en Halsey, Him and I komt eraan na Nelly Furtado.

0: activiteitenkalender.
1: In Sint-Niklaas staat deze zomer een bijzondere ontdekkingstocht op het programma. Op donderdag 6 augustus kunnen geïnteresseerden deelnemen aan de Mercatorwandeling, een begeleide rondleiding door het stadscentrum. Onder begeleiding van gids Bart duiken deelnemers in het leven en het werk van de beroemde cartograaf Gerard Mercator. Tijdens de wandeling komen onder meer zijn band met het Waasland en de betekenis van zijn opvallende hoofddeksel aan bod. Een ideale gelegenheid dus om meer te leren over een van de bekendste figuren uit onze geschiedenis. De wandeling start om 7 uur aan het Sinterklaasbeeld op de Grote Markt en duurt tot 9 uur. De activiteit is geschikt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Meer informatie via de toeristische dienst van Sint-Niklaas.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
2: Panos. Enjoy your break.

begin jaren 80 de net met de Clash. The Magnificent Seven was een heel grote hit toen de tijd. En alleszins nog eens leuk om een lopje los te laten op een donderdag als deze. George Ezra erachteraan met Shotgun. Het was een grote hit in 2018. En de man komt af en toe nog eens bovendrijven, maar het is zover niet meer. Maar ja, dat is mijn mening natuurlijk. E17 komt eraan uit de jaren 90. It's alright. Maar eerst Touch of Joy.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Luister, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Baxter, Murder on the Dance Floor. Uit het begin van de Nillies. Nog eens hier bij RWS Radio. Waar we ondertussen ons klaarmaken voor het regionaal nieuws. Zometeen om 5 uur. Tot die tijd onder meer terug naar 93 met deze madame hier. Ze had enkele hits te pakken, waaronder dit hier. Xiaomi Love, hier is Robin Est.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 5 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: De politie heeft het lichaam van een 47-jarige vrouw uit Erpenmeren teruggevonden. De vrouw verliet maandag haar woning en keerde niet meer terug. Toen ze dinsdag niet op haar werk verscheen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Haar wagen werd later aangetroffen aan het gemeentelijk domein Steenberg, waar de voorbije dagen intensief werd gezocht met onder meer drones en een politiehelikopter. Woensdag namiddag dan werd de vrouw niet ver van haar woning dood teruggevonden. Over de doodsoorzaak geeft de politie voorlopig geen verdere informatie. Ook tijdens de derde hittegolf draait het gemeentelijk openluchtzwembad in Hamme op volle toeren. Op dagen boven de 35 graden kwamen al meer dan 1400 bezoekers langs, waardoor de toegang soms tijdelijk werd afgesloten. Naast de gewone openingsuren zet het zwembad ook

0: gevarieerd aanbod. Zo zijn er vroege zwemuurtjes, een prikkelarm zwemmoment, aquafitness en een aangepast zwemuur voor G-sporters. In augustus dan sluiten twee Hawaiian parties voor kinderen en jongeren de zomer dan feestelijk af. Dynamic Symphonic Band uit Dendermonde heeft sterk gepresteerd op het wereldmuziekconcours in het Nederlandse Kerkrade, ook wel de Olympische Spelen voor blaasorkesten genoemd. Na 13 jaar nam het orkest opnieuw deel, dit keer een afdeling hoger. De jury beloonde het optreden met 87,13%, goed voor een 12e plaats. Bij Dynamic overheerst vooral de trots op de prestatie en de muzikale groei van het orkest. De blik gaat intussen al vooruit naar oktober volgend jaar, wanneer Dynamic in CC de Beker of in Leibeke een groots opgezette musical zal brengen. Het polderbestuur Land van de Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Volgens het bestuur zijn de populieren verouderd en kunnen ze een veiligheidsrisico vormen door rotte of afbrekende takken. Buurtbewoners verzetten zich tegen de plannen en zijn een petitie gestart. Zij vrezen dat het karakteristieke dorpsbeeld verdwijnt en vragen eerst een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid van de bomen. Het polderbestuur benadrukt dat heraanplant het bekende polderlandschap op termijn moet behouden. De gemeente Sint-Gilles-Waas behandelt intussen de kapvergunningsaanvraag en neemt voorlopig nog geen beslissing. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuwsaanbod voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Blind en Don't Be Afraid of the Dark. En anders bestaan er nog altijd pielenlampjes, laat ons zeggen, uit 1988 was dit, deze hit hier. Het is donderdag vandaag, 30 juli. Welkom, deel 2 van de avondspits. Nog een uurtje met mij.
1: Christophe Hennejong.
0: Met dit hier van de Romantics uit de jaren 70. What I like about you.

0: ze niet met de auto aan het rijden en kon je je benen niet meer onder controle houden op deze Mickey's Theodorakis. Weet je wel, het middenjaren 60 was thema die Zorba. Zometeen Jesse Matador. Komt eraan met Ali. Hola, Oli. Dat is voor zometeen naar Pink en Who Knew.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

stukje met Michael Jackson daarnet. Liberian Girl, Robbie Williams erachter en Candy. En dat is ook alweer 14 jaar geleden toen dat een hit was. Zometeen de Soldiers of Love nog eens. Van Lilian Sapierre. Dat komt eraan na dit van Aventura. Hier is Obsession.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 04.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en veranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

wel een lekker nummer. Dit hier van ook alweer 25 jaar geleden. Je zou het niet zeggen. DJ Quicksilver. Het was Amino. Zometeen veel plezier met Wies op je radio. Die neemt het over zometeen na 6 uur. Ik laat je onderweer met Los de Rio. Macarena. Tot morgen.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 6 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In de Spaanse enclave Ceuta, die grenst aan Marokko, is de humanitaire noodtoestand uitgeroepen. De voorbije dagen was er een uitzonderlijk grote toestroom van migranten. Meer dan 1500 op 3 dagen tijd. En de opvangcentra zitten overvol. Lokale media tonen beelden van tientallen mensen die vanuit Marokko naar de kust van het gebied zwemmen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken belooft spoedoverleg. In Weelde in de Noorderkempen is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een man van 51 kwam tijdens de industriële schoonmaak van een GFT-container tussen de klep van een machine te zitten. Hij raakte niet meer bij de noodknop en stierf ter plaatse. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. De brandweer in Gent zal nog tot morgenochtend moeten nablussen bij een recyclagebedrijf in het havengebied. Nadat eerst een beperkte brand woedde, had een grote afvalhoop op het bedrijfsterrein vuur gevat en het duurde uren voor die brand onder controle was. Buurtbewoners moeten zeker vanavond nog ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand vielen geen gewonden. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur geen meerderheid meer nadat een gemeenteraadslid van N-VA, de partij die ook de burgemeester levert, verder zetelt als onafhankelijke. De onvrede zou voortkomen uit een gemiste functie.

0: constructie als schepen. En het raadslid zou intussen meer in het buitenland vertoeven dan in België. Burgemeester Daniels zegt dat hij niet op zoek gaat naar een nieuwe meerderheid. Enkele agenten van de Brusselse politie zijn gewond geraakt bij rellen met fans van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Die waren samengetroept op het Beursplein en staken Bengaals vuur af. De politie moest traangas inzetten om de hooligans uiteen te drijven. Anderlecht speelt vanavond thuis tegen Hammarby in de voorrondes van de Europa League. Het moet winnen na het 1-1 gelijkspel in Zweden. Afwisselend zon en wolken met soms een korte bui. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar opnieuw erg warm. In de Kempen zo'n 30 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets.

leukste evergreens, zoals de Bee Gees, To Love Somebody, The Isley Brothers, This Old Heart of Mine, en deze van Juice Newton, Queen of Hearts. En dan is er de Facebook-vers. Het hart en het verstand zijn buren. Zij groeten elkaar, ze brengen elkaar beleefdheidsbezoeken, maar vrienden worden ze nooit.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Trucks, die aan het begin van hun carrière amper 3 akkoorden konden spelen op hun gitaar en een beetje blokfluit. Ze zijn nog steeds actief. Trouwens, vorig jaar waren ze nog op tournee hier in België, precies 59 jaar nadat ze nummer 1 scoorden met A Wild Thing op 30 juli 1966. Radio. Zes in het verleden. De Radio Noordzee treiterschijf die voorgesteld werd op 31 juli 1971. T-Rex met Mark Ball.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
6: Bike Parts. We make you ride.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: zonder rock and roll, een Fats Domino evergreen. Daar gaat mijn hartje weer.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek, 30 juli 1963. Op deze dag werkte het viertal in de voormiddag aan twee nummers in de studio van hun tweede album With the Beatles. Namelijk Please Mr. Postman, een cover van de Marvelettes, en It Won't Be Long van de hand van Lennon en McCartney. In de namiddag hadden ze opnames bij BBC Radio voor de radioshows Non-Stop Pop en Saturday Club. Later in de namiddag keerden ze terug naar de studio om verder te werken aan nummers voor de langspeler With the Beatles.

Diana Rene uit 1964. Kiss Me Sailor. En dit is ABBA met een prachtige klassieker uit 1979, Chiquitita. En wat mij betreft, ik ben er weer maandag. Graag tot dan. Hoi.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: De politie heeft het lichaam van een 47-jarige vrouw uit Erpenmeren teruggevonden. De vrouw verliet maandag haar woning en keerde niet meer terug. Toen ze dinsdag niet op haar werk verscheen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Haar wagen werd later aangetroffen aan het gemeentelijk domein Steenberg, waar de voorbije dagen intensief werd gezocht met onder meer drones en een politiehelikopter. Woensdag namiddag dan werd de vrouw niet ver van haar woning dood teruggevonden. Over de doodsoorzaak geeft de politie voorlopig geen verdere informatie. Ook tijdens de derde hittegolf draait het gemeentelijk openluchtzwembad in Hamme op volle toeren. Op dagen boven de 35 graden kwamen al meer dan 1400 bezoekers langs, waardoor de toegang soms tijdelijk werd afgesloten. Naast de gewone openingsuren zet het zwembad ook in op een gevarieerd aanbod. Zo zijn er vroege zwemuurtjes, een prikkelarm zwemmoment, aquafitness en een aangepast zwemuur voor G-sporters. In augustus dan sluiten twee Hawaiian parties voor kinderen en jongeren de zomer dan feestelijk af. Dynamic Symphonic Band uit Dendermonde heeft sterk gepresteerd op het wereldmuziekconcours in het Nederlandse Kerkrade, ook wel de Olympische Spelen voor blaasorkesten genoemd. Na 13 jaar nam het orkest opnieuw deel, dit keer een afdeling hoger. De jury beloonde het optreden met 87,13%, goed voor een 12e plaats. Bij Dynamic overheerst vooral de trots op de prestatie en de muzikale groei van het orkest. De blik gaat intussen al vooruit naar oktober volgend jaar, wanneer Dynamic in CC de Beaker of in Lebbeke een groots opgezette musical zal brengen. Het polderbestuur Land van de Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klingen kappen en vervangen door jonge bomen. Volgens het bestuur zijn de populieren verouderd en kunnen ze een veiligheidsrisico vormen door rotte of afbrekende takken. Buurtbewoners

0: zetten zich tegen de plannen en zijn een petitie gestart. Zij vrezen dat het karakteristieke dorpsbeeld verdwijnt en vragen eerst een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid van de bomen. Het polderbestuur benadrukt dat heraanplant het bekende polderlandschap op termijn moet behouden. De gemeente Sint-Gilles-Waas behandelt intussen de kapvergunningsaanvraag en neemt voorlopig nog geen beslissing. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuwsaanbod voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052
2: 690 690.
1: 052
2: 690 690. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie. Met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: DHBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DHB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In de Spaanse enclave Ceuta, die grenst aan Marokko, is de humanitaire noodtoestand uitgeroepen. De voorbije dagen was er een uitzonderlijk grote toestroom van migranten. Meer dan 1500 op 3 dagen tijd. En de opvangcentra zitten overvol. Lokale media tonen beelden van tientallen mensen die vanuit Marokko naar de kust van het gebied zwemmen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken belooft spoedoverleg. In Weelde in de Noorderkempen is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een man van 51 kwam tijdens de industriële schoonmaak van een GFT-container tussen de klep van een machine te zitten. Hij raakte niet meer bij de noodknop en stierf ter plaatse. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. De brandweer in Gent zal nog tot morgenochtend moeten nablussen bij een recyclagebedrijf in het havengebied. Nadat eerst een beperkte brand woedde, had een grote afvalhoop op het bedrijfsterrein vuur gevat en het duurde uren voor die brand onder controle was. Buurtbewoners moeten zeker vanavond nog ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand vielen geen gewonden. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur geen meerderheid meer nadat een gemeenteraadslid van N-VA, de partij die ook de burgemeester levert, verder zetelt als onafhankelijke. De onvrede zou voortkomen uit een gemiste functie als schepen en het raadslid zou intussen meer in het buitenland vertoeven dan in België. Burgemeester Daniels zegt dat hij niet op zoek gaat naar een nieuwe meerderheid. Enkele agenten van de Brusselse politie zijn gewond geraakt bij rellen met fans van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Die waren samengetroept op het Beursplein en staken Bengaals vuur af. De politie moest traangas inzetten om de hooligans uiteen te drijven. Anderlecht speelt vanavond thuis tegen Hammarby in de voorrondes van de Europa League. Het moet winnen na het 1-1 gelijkspel in Zweden. Afwisselend zon en wolken met soms een korte bui. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar opnieuw erg warm. In de Kempen zo'n 30 graden.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte streep.

Ja, in 1984 was dat de Jutes met Why Not Me. Zo allemaal hartelijk welkom hier in Country Café. De

nog wat vakantie nemen. Dat mag zeker en vast wel. Zo, beste vrienden, we hebben vandaag een viertal nieuwe songs. En we hebben ook een vrij korte kalender wat betreft optredens hier in Vlaanderlandje. Zo, terug naar 1980. De Bellamy Brothers. Hallo.

nogmaals. Ja, beste landensers. Ja. Neem maar even rust, 14 dagen, want binnenkort is het weer feestje. Het derde weekend in Nederland, het Country Festival in Nederland in Oyschot. En dan hebben we natuurlijk Middelkerk. Middelkerk, het vierde weekend van augustus. En het laatste weekend van augustus hebben we dan ook nog een line dance festival in Bouillon. In organisatie van Patieu Stew. Dus nog veel country in augustus, ja. Maar nu 14 dagen vakantie. Lieslotte van Doorn. Ze bracht het uit in 2021. Hier is

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
6: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
5: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
6: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
5: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
6: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
5: Bistro Ruiterhof.
6: Proeven.
5: Beleven.
6: Genieten.
7: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven.

country song. Een nummer dat uitgebracht werd 4 juli. Zo, dat was meteen ook de eerste nieuwe song die ik mocht voorstellen. En nu even een terugblik naar 2025 met de Nederlandse Chains of Key. Hier is Beauty of Nature.

zo, Langdance, vrienden. Zoals ik al vertelde, het Country Festival in Nederland, in Oierschot, nabij Tilburg, dus niet zo ver over onze Belgische-Nederlandse grens. En dat geeft plaats op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Wie is er allemaal te zien, of wat is er allemaal te zien? Ten talentenshow, Kick Talentenshow. En dan hebben we natuurlijk ook optredens van Buckle Up. We hebben Two of a Kind, die we ook wel kennen. En dan de groepen Savannah en tezamen met Dick van Altena. We hebben ook onze Vlaamse Miss Lana. De Gringo Boys zijn ook van de partij en de TR Country Band en nog many more. En dat op het 40ste Oierschot Country Festival. Dus nu 14, 15 en 16 augustus.

dat was Mrs. McBride met Coffee Days en Whiskey Nights, een nummer uit 2021. Dan kijken we even naar het County Festival in Middelkerk. Je hebt allemaal die tentjes die in de winkelstraat staan of op de dijk. En je hebt ook een grote tent op het Marktplein. Wat is er allemaal op het Marktplein in de grote tent te doen? Even dat bekijken op vrijdag 21 augustus tussen 21 en middernacht. Optreden van Lucky Jordan en Chris Robian. Dan op zaterdag 22 augustus heb je eerst om 10 uur dansles met DJ Will Bos en Big Jew. Om 11 uur workshoppen met Jeff Camps. En tussen 12 en 15 uur heb je dan een optreden van Miss Lana. Tussen 15 en 19 uur Rambling Boots. Tussen 19 en 20 uur heb je dan een DJ, DJ Will Bos. Tussen 20 uur en middernacht, 0:30, Terry White Band. En dan nog een beetje verder de DJ. Op zondag is er dansles met DJ Will Bos en Big Joe vanaf 9:30 tot en met 10 uur. Want dan is er een dankmis met, hoe kan het anders, Lucky Jordan. Van 12 tot 15 uur Wilma Music. Van 15 tot 16 uur Daisy Simmons. 16 tot 20 uur Alsje Cup. En dan nog een beetje verder uitbollen met DJ Will Bos. Dat allemaal in de grote tent op het Marktplein in Middelkerk.

En als je ook dit weekend de beentjes wil strekken, moet je in Vorselaar zijn, want daar is Hopping Around Goes Crazy. Was op vrijdagavond met de Traveling Riverbands, Line Dance en Country Music. Inkom is gratis. En dat gaat door op de parking van OG Vorselaar. En de vrijdag start dat vanaf 18 uur.

Ja, nog eentje voor vrijdag 31 juli. En dat is Lana, Miss Lana, maar dan onder Lana G, Allround Music, zeker en vast ook wat country music. En dat op Molukkes Kermis voor de 89ste editie. Amai. Poescafé, daar is het plaats van gebeuren. Poescafé in de Oud-Strijdersstraat nummer 89 in Oelegem. En het gaat door vanaf 17:30 uur. Dus linedancers allemaal daarheen.

0: Luister, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.

uit Schotland. Dat was Emma Jane met Magic Growing Pains. Dat is het album waar dat nummer op verschijnt. Maar dit is dus de single die gereleased wordt morgen 31 juli.

Ja, dit jaar ook 10-jarig bestaan van Patrice Hue. 10 jaar zijn carrière. En dat gaat hij vieren in het vakantiepark Papillon in Bouillon. En meer bepaald in de Papillon Saloon. Met vele artiesten, waaronder hij zelf. Want hij stelt ook op vrijdag 28 augustus zijn nieuwe eigen plaat voor. Wie is er nog allemaal aanwezig? Mrs. McBride, Mr. P, Reggie, Barry Grimm, Jacko Daniel, Christian Hatter en Sandy Remy. En zij hebben trouwens ook workshops van Gina van Nieuwenhuizen, Kaat van der Wouden, Daniel Klima. En dat gaat door op vrijdag 28 augustus vanaf 18 uur tot en met 1 uur middernacht. Dan ook op zaterdag vanaf 15 uur tot 's nachts. En dan ook op zondag vanaf 12 uur tot 20 uur. En dat dus in het vakantiepark Papillon. En meer bepaald in de Papillon Saloon. En dat allemaal gratis.

met de Winston Brothers, Dear Old Friend. Een nummer uit 1991. Zo, we gaan zo dadelijk uit met Willie Nelson, Face of a Fighter. En straks na 9 uur, na de reclame, het nieuws, zijn we graag terug met nog twee nieuwe songs. En nog wat vertellen in verband met Middelkerke. En we hebben ook nog wat optredens te vermelden voor dit weekend. Beetje romantiek met Willie Nelson.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 2021 1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Het is 9 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: In de Spaanse enclave Ceuta, die grenst aan Marokko, is de humanitaire noodtoestand uitgeroepen. De voorbije dagen was er een uitzonderlijk grote toestroom van migranten. Meer dan 1500 op 3 dagen tijd. En de opvangcentra zitten overvol. Lokale media tonen beelden van tientallen mensen die vanuit Marokko naar de kust van het gebied zwemmen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken belooft spoedoverleg. In Weelde in de Noorderkempen is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een man van 51 kwam tijdens de industriële schoonmaak van een GFT-container tussen de klep van een machine te zitten. Hij raakte niet meer bij de noodknop en stierf ter plaatse. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. De brandweer in Gent zal nog tot morgenochtend moeten nablussen bij een recyclagebedrijf in het havengebied. Nadat eerst een beperkte brand woedde, had een grote afvalhoop op het bedrijfsterrein vuur gevat en het duurde uren voor die brand onder controle was. Buurtbewoners moeten zeker vanavond nog ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand vielen geen gewonden. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur geen meerderheid meer nadat een gemeenteraadslid van N-VA, de partij die ook de burgemeester levert, verder zetelt als onafhankelijke. De onvrede zou voortkomen uit een gemiste functie als schepen en het raadslid zou intussen meer in het buitenland vertoeven dan in België. Burgemeester Daniels zegt dat hij niet op zoek gaat naar een nieuwe meerderheid. Enkele agenten van de Brusselse politie zijn gewond geraakt bij rellen met fans van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Die waren samengetroept op het Beursplein en staken Bengaals vuur af. De politie moest traangas inzetten om de hooligans uiteen te drijven. Anderlecht speelt vanavond thuis tegen Hammarby in de voorrondes van de Europa League. Het moet winnen na het 1-1 gelijkspel in Zweden. Afwisselend zon en wolken met soms een korte bui. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar opnieuw erg warm. In de Kempen zo'n 30 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

De laatste van de maand juli hier in 2026. En zo gaan we nog even terug naar 1973 met Stonewall Jackson. En straks nog een tweetal nieuwe songs van Red Russell en Bardy Nichols en de Butler Band. Een live versie van The Last Ranger. That-

Ja, Rolling Home, Jamie Nail was dat. Zo country namiddag op zaterdag en dat in Polderbos. Dat is een dorpje nabij Zoersel, begin van de E34 richting Nederland. Boots, beer en line dance en dat met live optreden van Elke de Gillaro, Chris Robian en Lucky Jordan. Alles geeft plaats in het dorp van Polderbos en dat zaterdag namiddag vanaf 13 uur.

0: momenteel 29 graden in de studio's. Sounds Country Duo, of ze nog bestaan in Nederland, ik weet het niet, maar ik hoor er echt niks meer van. Maar wel een toffe song uit 2023, He Drinks Tequila. Zo dadelijk Ricky Nelson, terug naar 1959. Maar eerst vertellen we iets van de molenfeesten in Tongerlo. Want op zondag 2 augustus in de Molenwijk 74 in Tongerlo is er vanaf 10 uur van alles te doen. En in de namiddag country dance, line dance, country met Elke de Gilaro. En dat dus in Tongerlo.
1: RBS Radio Klassieker.

0: relaxte muziekmix op RBS Radio.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.

Boy van Red Russell, terwijl hij in de Bluebird in Nashville speelde. Red Russell is een Brits songwriter en gitarist met country-invloeden, woonachtig in Oxfordshire, Engeland. Na een carrière in de country rock en de bluesband in Noord-Engeland verhuisde Red naar Oxfordshire en heeft hij de afgelopen jaren geschreven, opgenomen en opgetreden in Zuid-Engeland. The Road Having Fun, zegt hij, uitgebracht in 2016, was zijn eerste soloalbum. En dat was dus zijn nieuwe single, Country Boy. Een mooie terugblik is deze van John Boston van vorig jaar. Hier

onze line dancers kennen hem zeker vast allemaal. Dat was Silver met My Cheyenne Woman. Een opname 2018. Zo, All Shook Up, die zijn de partij tezamen met Matt Carson. En dat zondagnamiddag in Eetcafé 1,20 meter. Gelegen in de Nieuwe Dijkstraat nummer 64 in Schaffen. Zondagnamiddag tussen 15 en 19 uur. En dan hebben we nog eentje voor zondagnamiddag. Even kijken hier op ons computertje. De live country music in dat met Linka in Railroad Ranch. En dat is in Heusden Zolder in de Schootstraat 3436. En dat ook vanaf 15 uur, inkom gratis. En er staat ook bij parking achterin. Dus see you there. Oké, dat was het voor vandaag wat betreft de optredens. Straks nog even een blikje doen naar Middelkerken. Even kijken wat er allemaal te doen is in die kleine tentjes onder in de Winkelstraat en op de dijk. Terug naar 1991.

dus het programma bijgenomen. Zes tentjes en even overlopen wie er allemaal aanwezig is. Tent 1 op vrijdag en zaterdag en zondag, Matt Carson. Dan heeft men ook een overdekt podium ter hoogte van huis nummer 9 en 11 van de Kerkstraat. Op vrijdag en zaterdag Lucky Jordan, Chris Robian. Op zondag Lucky Jordan en Mrs. McBride. Tentje 3 is Elke Gilaro te gast. Tent 4 Dex Dillon. Tent 5 Karin Kerr. En dan hebben we nog tent 6 met country duo Highway. En dat dus allemaal in de Kerkstraat. Blijkbaar staat er geen tentje meer op de Zeedijk. Ja, oké. We zullen wel zien. Wij komen er zeker en vast wel tegen in Middelkerken of

Zo, ik had nog een belangrijk bericht, ook van het Country Festival Middelkerken. Je weet dat het dit jaar dus een nieuwe organisatie is. En ze zoeken ook nog steeds vrijwilligers, vrijwillige medewerkers van het Country Festival op 21, 22 en 23 augustus. Informatie kan je steeds verkrijgen via e-mail countrymiddelkerken aan elkaar geschreven @gmail.com als je geroepen voelt.

VS, de gezelligste radio. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: van dit jaar kwam haar album uit. En dat was Bertie Nichols, maar deze keer was het een singletrack. Zogezegd ook de live versie van The Last Rangers. En dat is samen met de Butler Band. Wel niet zo heel goed van kwaliteit, vond ik zelf persoonlijk, als ik naar het originele van het album luister. Maar ja, dat is mijn idee. Zo, we keren even terug naar 2025. Daar vonden we Aaron, de Old Man's Ballade.
1: Much to say.

was dat een opname. Ja, een zestal minuutjes heb ik hier gezien. Dus kunnen we nog zeker en vast een tweetal platen.

zou zeggen, tijd geworden voor vakantie. We gaan er een paar weken uit. Dat was dus Michael Stewart. En de laatste is afkomstig van Kenny Rogers in duet met Sheena Easton. We've got tonight. Nog veel luisternot hier naar RBS Radio. En graag tot binnen een paar weken. Of misschien tot in Middelkerken of Bouillon.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 10 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In de Spaanse enclave Ceuta, die grenst aan Marokko, is de humanitaire noodtoestand uitgeroepen. De voorbije dagen was er een uitzonderlijk grote toestroom van migranten. Meer dan 1500 op 3 dagen tijd. En de opvangcentra zitten overvol. Lokale media tonen beelden van tientallen mensen die vanuit Marokko naar de kust van het gebied zwemmen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken belooft spoedoverleg. In Weelde in de Noorderkempen is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een man van 51 kwam tijdens de industriële schoonmaak van een GFT-container tussen de klep van een machine te zitten. Hij raakte niet meer bij de noodknop en stierf ter plaatse. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. De brandweer in Gent zal nog tot morgenochtend moeten nablussen bij een recyclagebedrijf in het havengebied. Nadat eerst een beperkte brand woedde, had een grote afvalhoop op het bedrijfsterrein vuur gevat en het duurde uren voor die brand onder controle was. Buurtbewoners moeten zeker vanavond nog ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand vielen geen gewonden. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur geen meerderheid meer nadat een gemeenteraadslid van N-VA, de partij die ook de burgemeester levert, verder zetelt als onafhankelijke. De onvrede zou voortkomen uit een gemiste functie als schepen en het raadslid zou intussen meer in het buitenland vertoeven dan in België. Burgemeester Daniels zegt dat hij niet op zoek gaat naar een nieuwe meerderheid. Enkele agenten van de Brusselse politie zijn gewond geraakt bij rellen met fans van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Die waren samengetroept op het Beursplein en staken Bengaals vuur af. De politie moest traangas inzetten om de hooligans uiteen te drijven. Anderlecht speelt vanavond thuis tegen Hammarby in de voorrondes van de Europa League. Het moet winnen na het 1-1 gelijkspel in Zweden. Afwisselend zon en wolken met soms een korte bui. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar opnieuw erg warm. In de Kempen zo'n 30 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: Gezinsproblemen ontstaan vaak door drankmisbruik. Is er een drankprobleem in jouw gezin? Dan kan je terecht bij Al-Anon familiegroepen. Gratis en anoniem. Contacteer ons. www.al-anonvl.be of bel 03-218-50-56. 03-218-50-56. Al-Anon.

0: digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink Twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Ze in onze showroom Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suisbruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: De politie heeft het lichaam van een 47-jarige vrouw uit Erpenmeren teruggevonden. De vrouw verliet maandag haar woning en keerde niet meer terug. Toen ze dinsdag niet op haar werk verscheen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Haar wagen werd later aangetroffen aan het gemeentelijk domein Steenberg, waar de voorbije dagen intensief werd gezocht met onder meer drones en een politiehelikopter. Woensdag namiddag dan werd de vrouw niet ver van haar woning dood teruggevonden. Over de doodsoorzaak geeft de politie voorlopig geen verdere informatie. Ook tijdens de derde hittegolf draait het gemeentelijk openluchtzwembad in Hammen op volle toeren. Op dagen boven de 35 graden kwamen al meer dan 1400 bezoekers langs, waardoor de toegang soms tijdelijk werd afgesloten. Naast de gewone openingsuren zet het zwembad ook in op een gevarieerd aanbod. Zo zijn er vroege zwemuurtjes, een prikkelarm zwemmoment, aquafitness en een aangepast zwemuur voor G-sporters. In augustus dan sluiten twee Hawaiian parties voor kinderen en jongeren de zomer dan feestelijk af. Dynamic Symphonic Band uit Dendermonde heeft sterk gepresteerd op het wereldmuziekconcours in het Nederlandse Kerkrade, ook wel de Olympische Spelen voor blaasorkesten genoemd. Na 13 jaar nam het orkest opnieuw deel, dit keer een afdeling hoger. De jury beloonde het optreden met 87,13%, goed voor een 12e plaats. Bij Dynamic overheerst vooral de trots op de prestatie en de muzikale groei van het orkest. De blik gaat intussen al vooruit naar oktober volgend jaar, wanneer Dynamic in CC de Beaker of in Leibeke een groots opgezette musical zal brengen. Het polderbestuur Land van de Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Volgens het bestuur zijn de populieren verouderd en kunnen ze een veiligheidsrisico vormen door rotte of afbrekende takken. Buurtbewoners verzetten zich tegen de plannen en zijn een petitie gestart. Zij vrezen dat het karakteristieke dorpsbeeld verdwijnt en vragen eerst een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid van de bomen. Het polderbestuur benadrukt dat heraanplant het bekende polderlandschap op termijn moet behouden. De gemeente Sint-Gilles-Waas behandelt intussen de kapvergunningsaanvraag en neemt voorlopig nog geen beslissing. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuwsaanbod voor vandaag.
2: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: was er een uitzonderlijk grote toestroom van migranten. Meer dan 1500 tot 3 dagen tijd. En de opvangcentra zitten overvol. Lokale media tonen beelden van tientallen mensen die vanuit Marokko naar de kust van het gebied zwemmen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken belooft spoedoverleg. In Weelde in de Noorderkempen is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een man van 51 kwam tijdens de industriële schoonmaak van een GFT-container tussen de klep van een machine te zitten. Hij raakte niet meer bij de noodknop en stierf ter plaatse. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. De brandweer in Gent zal nog tot morgenochtend moeten nablussen bij een recyclagebedrijf in het havengebied. Nadat eerst een beperkte brand woedde, had een grote afvalhoop op het bedrijfsterrein vuur gevat en het duurde uren voor die brand onder controle was. Buurtbewoners moeten zeker vanavond nog ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand vielen geen gewonden. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur geen meerderheid meer nadat een gemeenteraadslid van N-VA, de partij die ook de burgemeester levert, verder zetelt als onafhankelijke. De onvrede zou voortkomen uit een gemiste functie als schepen en het raadslid zou intussen meer in het buitenland vertoeven dan in België. Burgemeester Daniels zegt dat hij niet op zoek gaat naar een nieuwe meerderheid. Enkele agenten van de Brusselse politie zijn gewond geraakt bij rellen met fans van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Die waren samengetroept op het Beursplein en staken Bengaals vuur af. De politie moest traangas inzetten om de hooligans uiteen te drijven. Anderlecht speelt vanavond thuis tegen Hammarby in de voorrondes van de Europa League. Het moet winnen na het 1-1 gelijkspel in Zweden. Afwisselend zon en wolken met soms een korte bui. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar opnieuw erg warm. In de Kempen zo'n 30 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Fun, baby.

0: de fun, de bits.
1: I wanna give you devotion.